0: Ik ben jouw watata. Ik ben jouw watata. Do mi do mi do do do. Ik jij bij me pei. Niet door jou ja. Niet alleen als je ze daar.
1: Hey zo.
0: Niet door jou ko. Alleen als je ze daar bo. Leent je alleen dan dan dan. Oh shu. Omi. Ik wou Adam. Kunida. Ki wou niet koko maar dat ben. Dat kun je ze daar onder lopen voor. Osi yo. Lara egogo era egbere mekeji. Wou lo fiche da efa. Ile oko do. Shubwa wan ishuru lomu kini ile oko. Loto. Ose ikwe ya wotan kukum kondo di ufo. Kilo fa. Edara ko momo yi. Olumide o lalere. Bep kumini olumaiti. Lori koni yi. Bond FM 92.9. Ni bubo jo abameta Saturday. La egom.
1: Noko lale.
0: Ikwe ya wakaka. Eto gidi ni.